Hey, vrouw is ingepakt. Bitcoin maar op die dak. Het is tijd om weer rust te vind. Die lewe begin ons waar die deurpad eindig.

Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring. Anke ga wo korokorsen a ga di tswa di tsubu a la ga di tswa di gesondheid ya o ga korwa te ga di tswa a tsaka karachi ya tebe na tsaka karakunwa tebe nasionale gesondheid skakel board kona ga te dango a ga ke ntse shika go ga tla ikuta mutashi na khwae jo kona jo ga o mborongaji o korokorsen ji a kwara na maha a ni national gesondheid skakel board kona departement van gesondheid kona di haki tema te kha a ba kha ai kona ta haki jero jero ki no ah trapul no 29 trapul 9 na veno whatsapp ki boria kha charo no numero he 06 00 123 456. Dako aki hakaiku ni gashin tashinako anakwa hecho kona twa.

0: yen ire am ta ko a minute jinje kwa xk fm ki anta kwa no te u boriji murusane si uji tek e jakun kwa sam koroko akunka kwe komisi henga tesino khana anche kara abashi kwa ti tamka na kwiri o darasen kana ve ke hengo yen no tuwe o khaste si ta te gwi kim klein mondi ta ki tenga e veskap mukunda si ki wofe ka ga si programme kun tswara ding jaro tare go tiya ho rumende department de che na mbunga kwen ate go go jinga ma e go tlhawe dim mwe 4 november ka ge onga o jika kungwe mukunda go ro go jite go tsamjikam Salin Merrington buri ate shora masam
1: kim ja wale tikdi ya walin ki ni khamani tan ngam dikama yenerike iska fm tam tene gira klam ta program yang hegia wan Morsani aywa ki wali n. Firkisan komisi kang hi atik digi tonung hi atik tuwede agak digi gang hong gala ang agi hanggulan agak gani kunan na vik yang tik digi wa iyan ka teke tuwe ki akhestes ayak gani kuna ka tik digi rin hong kundisan. Gani kuna gwa tik digi o veskapu aya statu mako yang higya wa klimon ayak kunan. Kami ka pangatla yang tik digi wa ufiye ka ayak gani kuna program ayak tumina kao hong agi angun hi atik Department ITAT ya yati de gen kam thopanga khama ko kan sing obunga kan khalamang ke galang ega n kolonga ga chono sigang yata ke fir ke november ka higang yata ke besang tik de giang n kani kuno gang ka hak de ge chot kam kam ko sing u plus le ke ai bunga khalamang ye ng hak de ge cho u hangulan aga khuna Zelin Marinten tik de giang ya u ga krisin
2: Die gemeenskap van Kleinmond moet byna 60 km aflê om toegang tot regeringsdienste van nasionale departemente te verkry. Terwyl die land voorberei om na die stembusse te gaan, bring die OVK sy regeringsvennote na die gemeenskappe. So in plaas daarvan om net te registreer om te stem, kan inwoners toegang kry tot dienste soos binnelandse sake of maatskaplike ontwikkeling, onder andere.
3: Die eie mense in gesaai te gebruik. Want ons betekent gaan tot een kerk doen en dan daar regen maken.
4: Ik doe nou een keer week en toen ik nog eerst vragen bezorg en toen kom ik, want ik weet dat mensen aan lang in die lijnen heen. En ik is nou blij, ik is nou hier zo, zodat ik mijn ID kan krijgen, bevoorrecht voor een kaartje. En dat is, die moet er weer om hier naartoe te komen als wat jij moet. Kelly dan toe gaan en mensen die altijd bij je mensen het die jy, is die super voorig om bij plekken uit te komen wat je ID's kan maken. So dat betekent voor allemaal bij je, voor wat die is vandaag.
5: Ik wil mijn ID kom al vandaag, eerste ID.
2: Die OVK CL gemeenskapsuitreikprogram is al die afgelopen 3 jaar aan die gang. Provinciale hoof Michael Hendrikse sê dit is baie suksesvol.
6: Dit is belangrik dat die OVK, as ons ons boodskap uitbring van die reg om te stem en te deelneem, om vir mense dan te wys waarvoor hulle stem, en dit is die dienste. Baie van hierdie gemeenskappe het nie access vir hierdie services. Baie van ons gemeenskap moet ver ry, en betaal hulle baie duur om by hierdie dienste uit te kom. So ons as OVK bring die dienste dan saam met ons na die gemeenskappe. Kyk, dit is baie belangrik dat vernam ons in persone wat so arm is. Sassas hier so binnenlandse sake, soos jy sê, ons is gee die geleentheid dat persone hulle ID's kan optel, en sodra hulle die ID document optel, is ons daar om hulle te registreer of te herregistreer ook. En dan, dit is iets wat ons vir die laaste 3 jaar in die provinsie doen. Ons gaan na gemeenskappe wat nie nabij aan die dorpe is hier. Jy weet, van Ebenezer, Hubbardsdale, Merwewille, Marysburg, so dat ons net vir die mense wat daar bly, ook dan sê sekerkie, ons bring dienste na julle toe, so dat hulle kan ook waardeer wat beteken die demokrasie vir hulle.
2: Dit was die provinsiale hoof van die OVK in die Weskaap, Michael Hendrikse. Zelene Merrington, Kleinmond.
0: Eite he openbare beskermer he, advokat Busisiwe Mkwebane, nga desin a kasingi a muteto aninja jawakon kwe na te madarate siwe, go advokati na u tamziki ansi utwene ahro huiti hui e, khahe koman a wetam. Nitrak ame, tiya kwa na ji akharati, sinungo Mkwebane, muteto jiti kwa jawakove, go advokati jawata ti kwam. Mkwebane muiti kwa nu, Ahoy tak ibra hatse wo for Pretoria sidiki khashi u ichaoji a khagwem. Esti de Klerk Borie Shwesam.
1: Fikuma kao yak danki giawa open barang beskerem aiwan afukat busisiwe makubani kang hising agia oku yang kalimang nga getisan kajak digin ngut kama akta koin giawa rati egani kuna ki mugu giga toa kam kam gusun ya fikuma egani kunan tagi eto kang hawa yakun kan ngawsi ki ng kalimang nga antik di giawa ya fikuma aga chuan ng kain si giak kamsa wa makubani ki gani kuna kwa ng kia kotiru giya un ang nga wavikoma ki gani ta giya ng awa kama kuchu u ka krisi ka ing digin ang wavikoma aga gani kunan kaya giya wa afukat aga gani kunan makubani tene giya u kuyang halimang nga kasi giya kama kama kuchu di giya chuki tisa ahufu ing giya pitoria ay gani kuna yi agi ng un ang nga wangkulaya ang kigangan SD de Klerk yung nga hiya u ka krisi
7: Mkwebane, wat in September 2023 amptelik deur die parlement in 'n staat van beskuldiging geplaas is en van haar amp as openbare beskermer onthef is, sê haar regsgronde om die regspraktykraad se aansoek teen te staan, is dat sy onder meer nooit as advokaat gepraktiseer het nie.
8: I never served in any bar council. I was admitted in 1997, worked in the administration of justice, for all my, in fact, professional experience, appointed as public protector based on the experience I have in legal administration. So, yes, the matter has been opposed, and we were given until end of August to file the affidavit and by the attorneys of the Legal Practice Council.
7: Die regspraktykraad vra die hof om te gelas dat Mkwebane haar toelatingssertifikaat as advokaat onmiddellik aan die griffier van die hof oorhandig. Die raad voer aan dat die besluite wat Mkwebane in haar amp as openbare beskermer gemaak het, haar onvanpas maak om as advokaat te kan praktiseer. Mkwebane het die stelling van die regspraktykraad as skandelik afgemaak.
8: Actually, I'm not even practicing as an advocate. I'm still repeating. It's a title which I acquired because of my experience, which will never anyway have any impact on my qualifications and knowledge. And strangely, I am the first public protector to acquire 3 clean audits. And with a very impactful service delivery, which assisted a lot of South Africans, and on the few court judgments against the office, actually, and those judgments, that's the legal process which it was supposed to follow.
7: Mkwebane beweer die regspraktykraad sê hy het reeds in 2024 dokumente op haar beteken, maar sy ontken dit.
8: Let them produce proof that I received those papers, because firstly, they should have conducted this process internally at the Legal Practice Council for them to understand how I was admitted as an advocate and how I was working as the legally qualified or having experience in legal administration.
7: Dit is die voormalige openbare beskermer, advokaat Busisiwe Mkwebane. Ek is Esther Klerk vir SAK nuus.
0: Deze ndekasi Noordkap Mukunda ekidin cha kwena gwana ha kwa de ngo kha ku a nungicam si Mukunda si u yo e kha tse u spatrata ku he Robert Mangaliso so buke ku he ngo kiri a tama de ngo nthi ya kwena we oroko kha wa de bekim. Tui kha a ngin kwen ki fefen sister ha kuri Alfred Monte Na tema hama fo kurie se ko tako akwa kwahi go harib spatraiki hama ahoyko ansiuka tusi hikim. Warren Engelbrecht borie swegwim.
1: Take on a kissing game on Norkopan achon achig the giakal to come okwe Kusaka in giakalatuan, Sweetly Kakla yang hitig the giakwa Robert Mangaliso, Sibukuin ayawan, Kang hea huitamnik the giakamoka tea. Ke tisak agak krisi kang hitik de gia ua gani kuna kwa n. Tek onwi ya gia ua 5 and 6 tak agak kau, Alfred. Monsha kang hei akhwit tamani tik de gia mungge ukuya gani kuna kwa kau aya firi chuan ya tik de gia kalatua operasi sing de gia chu uwa yan kang hisingdige gu kaya ki switeleng ya uwa kharib aya switeleng gani kunan ki kagda ki switeleng kakaya n. Varen Engelberg, ya uga krisin.
9: Alfred Montes sê hy probeer al byna 5 jaar lang om die nodige mediese hulp te kry. Hy vertel dat hy beseer is terwyl hy nog gewerk het en dat die besering later tot ander gesondheidsprobleme gelei het. Toe sy toestand versleg, het hy behandeling gesoek en is meegedeel dat hy 'n prostaatoperasie benodig. Die frustreerde pasiënt sê elke keer wanneer hy 'n dokter sien, word hy bloot gevra om op 'n latere datum terug te kom.
10: They have now given me a check-up date for January next year. Every time I go to the hospital, my next dates are always after a year or 6 months. I never get the help I need. All I'm asking for is help. I'm not well emotionally. This makes me feel less of a man.
9: Die departement van gesondheid sê sy kliniese hersienspan het die pasiënt se mediese leer ondersoek. Woordvoerder van die departement, Lebogang Majaha, verduidelik.
11: We can confirm that our clinical review team accessed the patient file just to make an assessment and further intervention in relation to the patient request. But we can confirm that the last time the patient was seen at the facility, it was in 2022. That is contrary to the years that was depicted, the picture in the main. And then we can also ascertain that from the time when the patient was assessed, there was nothing pertaining to the patient being scheduled on the patient waiting list for surgery. That we can confirm. The only assessment was based on the current issues at hand that obviously due to other health consent.
9: Volgens die Nasionale Raad van Provinsies se 2025 verslag na 'n ondersoek oor die toestand van gesondheidsdienste in die Noord-Kaap wag 7906 pasiënte in die provinsie tans vir 'n operasie. Ek is Warren Engelbreg in Kimberley.
0: Choko di jawa a shesha ton au kena wo tin shinu sei si din o a ngo jawa kloke a ngo nispatra di stati kwe jiki kwa zulu natal ki ngo mburonga kumwewe ngo au au kuwa na khunga kuwa na anjao ta hik enga oji i kwa naika spatra jiki ma. Shesha ku he mwe di kwa nu ngo jawa kena o tkwa ha he a jawa onja o shi ngao he na kao kujiche akara kumwe ya a jawa ki shuri karatima. Choko anego a shesha tlokwe a professor Taole Mokoena buri gara kwentse Pretoria ke kae kwa tim Angelic Rousseau buri eshwegwe
1: fikoma kang ngetik de gya wa khsoneti ayi gani khuna kang he again ya teke fikoma kaun ayi sejitik de gida tuke kwa gani khuna kang kai hin kalama ng sigya khamsa provinsi yang he kwa KwaZulu Natal ay gani khunan ngosi kan sigya sing wa fikoma kan aga chonun ta hi gi thonol khama khuyan switeli hin a khunan ke kam ka un anga vikoma ki gangan on hi tik gi wa vikoma kan hi tik gi ka tru gi ya wa kan o ka tru gi ya gomen kan ngosi siteni gi kham so o ka hi ka gi thwa koma khama khu khuan ata ka o yan tik gi wa tole mkuena khawit tamani a tik gi ko khuya pitoria ke media ai gani khunan kan hi tik gi ngo khuya tikang aga chonun Angelic Rousseau, tydelik het hy gekry sy teen Jan.
12: Die ondersoek het gevolg op die klagtes ingedien deur die minister van gesondheid, Dr. Aaron Motsoaledi en die destydse voorsitter van die portefeulje komitee oor gesondheid, Dr. Shibuzeni Klomo. Dit te midde van wyd verspreide berigte en kommer van die publiek oor die sterfgevalle van gesondheidswerkers in die provinsie. Die gesondheidsombud, professor Tuale Mukuna, sê sy bevindinge beteken nie dat die gesondheidsorgstelsel nie uitdagings het nie.
13: The investigation uncovered significant

0: Tsamme tsika foi fire ama go nyega minute zingie go ante bori ko program ga se nya msena go kumsa. Ke ka open bara besker merci a teng advocate Busisi Wemkwe Bane. A ka di ansu ko e tesen ta di veta ane ki go te kara ko twa ka ko ang kana ki numu ka ga se zaro a zi nde o ta tlhang ka hire ta. Veta ki go di kwa ga tlai ko ane a te kam te ka ko trek amna trek kana ko mo kwa bane sinte ta an kara hi zaro a zi a kam sika ie ku kara hi zi veta ie dukuturo hi ve a dango e tsta ti no hi ka e ta kwa. Makobane khasi anesiki kwa kara khuiti tsau qaika o Pretoria ke tinki kwitsau aniji na kaisi aniji a kha kata tinta estile clerk teki bori kago
1: ke tin manita ngamne ko fefiri ke walengi eska fm tamjatene gira klam tsa program yang hegia wan borigo aiwa ke wale n open barang ai vikoma kau ya tayang ke bosisiwe makobane kang hesin agia kam kama kwesin ya vikoma gani kuna kang hetik de gen kama rati hesin agge chukiti sa mugu ge hkhin hawa ke vikoma kang ka chong kan ngosi ke kula ya ai gani kuna singia kam sung te ke vikoma ga katru ge un ai ngoi gan kang hegia o makobane kang singia kam sung te ke ya vikoma katru ge wa gan kang he sa singa viko makang gya wa afkat aga gani kunan makubane halaman ngkang achigigi sa kala to yake Pretoria aya gani kuna kya hofu ya agigi ngwa hofu da ngasi sobi sa kama ko ngwa ke ngola ya ng ke ya ton si chigigi ngo kama ko viko ma aga veta ST the clerk gya ng ya uka krisi
2: Mkwebane, wat in September 2023 amptelik deur die parlement in 'n staat van beskuldiging geplaas is en van haar amp as openbare beskermer onthef is, sê haar regsgronde om die regspraktykraad se aansoek teen te staan, is dat sy onder meer nooit as advokaat gepraktiseer het nie.
3: I never served in any bar council. I was admitted in 1997, worked in the administration of justice, for all my, in fact, yes, professional experience, appointed as public protector based on the experience I have in legal administration. So, yes, the matter has been opposed, and we were given until end of August to file the barring affidavit and by the attorneys of the Legal Practice Council.
2: Die regspraktykraad vra die hof om te gelas dat Mkwebane haar toelatingssertifikaat as advokaat onmiddellik aan die griffier van die hof oorhandig. Die raad voer aan dat die besluite wat Mkwebane in haar amp as openbare beskermer gemaak het, haar onvanpas maak om as advokaat te kan praktiseer. Mkwebane het die stelling van die regspraktykraad as skandelik afgemaak.
3: Actually, I'm not even practicing as an advocate. I'm still repeating. It's a title which I acquired because of my experience, which will never anyway have any impact on my qualifications and knowledge. And strangely, I am the first public protector to acquire 3 clean audits. And with a very impactful service delivery, which assisted a lot of South Africans, and on the few court judgments against the office, actually, and those judgments, that's the legal process which it was supposed to follow.
2: Mkwebane beweer die regspraktykraad sê hy het reeds in 2024 dokumente op haar beteken, maar sy ontken dit.
3: Let them produce proof that I received those papers, because firstly, they should have conducted this process internally at the Legal Practice Council for them to understand how I was admitted as an advocate and how I was working as the legally qualified or having experience in legal administration.
2: Dit is die voormalige openbare beskermer, advokaat Busisi Wemkwebane. Ek is Esther Klerk vir SAK nuus.
0: Ferguson Commission kwena angratin khana avasi ya khati tsanka na khiri o khe kun e ateka go tati kwena registrasi na vieke yenu 2 Augustus ki tesin tati ki Claymont takti te doropa e veskap ki tinki uof yeka kwena khana kwena ndita zalt aika program zianyam kara khati ya ha khe kana koti ya regering ki zawako khem Departement de Zi, Mohamedskap en Data Klaipuzia Kunkata. Verkiezingen gaan ze ook aankaragoe in Zuid-Afrika, die 4 november zika desenta tien, tia provincie zi, no doropa zikita. Zaling Merinten, tekiborie kago.
1: Verkiezen commissie kan hier again, ja, de tweede, aka hangula gigan hongkala an e, tigigia konisa navike, yang hik tigigia wa in. Kati uke tuweke akhestes ya gani kunan. Veskapu uke dropan chikigia wa Klimon ya kunan. Ofieka chikigia ya nung ya take UCC chikigia kam ya panga kai gia uku ya. Departamini gia wa ngul nung etu minaka uke bunga ayin halaman nung. Kan ngawsi ka ansi gia kamso 4 ke November ki ka anghe hangula chikigia mwa kundisan. Yi khawitamani gia tro kam kama kwisung. Hangulak ang agachongan. Zelin Marinten, chigdigyan ya uka kisi.
4: Die gemeenskap van Kleinmond moet bijna 60 kilometer aflee om toegang tot regeringsdienste van nationale departementen te verkry. Terwijl die land voorberei om naar die stembusse te gaan, bring die OVK sy regeringsvennote na die gemeenskappe. So in plaas daarvan om net te registreer om te stem, kan inwoners toegang kry tot dienste soos binnelandse sake of maatskaplike ontwikkeling, onder andere.
5: Die eie mense en gesassie te gebruik. Want ons betekent gaan tot een kerk doen en dan daar regen maak.
6: Ek doe nou omkeer werk en toen ek nou eerst vragen bezorg en toen kom ek van ek weet dat mense aan lang in die lijnen heen en ek is nou blij, ek is nou hier so. Zodat ik mijn ID kan krijgen, bijvoorbeeld voor een kaartje. En dat is, die moet er weer om hier naartoe te komen als wat jij moet tellen toe gaan. En een mens dat je altijd bij je mensen hebt, is die super voorrecht om bij plekken uit te komen wat je ID's kan maken. Zo dat betekent voor allemaal bij je, voor wat die is vandaag.
7: Ik wil mijn ID komen al vandaag, eerste ID.
4: Die OVK sê al gemeenskapsuitreikprogram is al die afgelope 3 jaar aan die gang. Provinsiale hoof Michael Hendrikse sê dit is baie suksesvol.
8: Dit is belangrik dat die OVK, as ons ons boodskap uitbring van die reg om te stem en te deelneem, om vir mense dan te wys waarvoor hulle stem en dit is die dienste. Baie van hierdie gemeenskappe het nie access vir hierdie services. Baie van ons gemeenskap moet verry, dan betaal hulle baie duur om by hierdie dienste uit te kom. So ons as OVK bring die dienste dan saam met ons na die gemeenskap. Kijk, dit is baie belangrik dat vernam ons in persone wat so arm is. SASA is hier so, binnenlandse sake, soos jy sê, ons gee die geleentheid dat persone hulle ID's kan optel, en sodra hulle die ID document optel, is ons daar om hulle te registreer of te herregistreer ook. En dan Dit is iets wat ons vir die laaste 3 jaar in die provinsie doen. Ons gaan na gemeenskappe wat nie naby aan die dorpe is nie. Jy weet, van Ebenezer, Hubbardsdale, Merwewille, Marysburg, sodat ons net vir die mense wat daar bly, ook dan sê sekertjie, ons bring dienste na julle toe, sodat hulle kan ook waardeer wat beteken die demokrasie vir hulle.
4: Dit was die provinsiale hoof van die OVK in die Weskaap, Michael Hendrikse, Zelene Merrington, Kleinmond.
0: Madlanga komisie kwena kai anizia kunkarako ha EFF partei sidi owa Julius Malema kuizia kakuruko ankrati Beto Brighty skepa ania mandata tesina hii siri Khoji bisa khaitia kunkara hii kwe Muhammad Musaiti kiaro karahita Khuwa mua hii kwe siaswere hii kwe advocate Matthew Chuckleson WhatsApp wa kikai kui hii bori ziki kou kou kara hii saye timki kui ziki wa sina hindu ta acha msika zarok aya polisa ki khuse sa ta tesina kutkaya kwa hii kwe ya firos kande ta kumwa hiri ta Chakal sen kwa kwaati kui ziki kou kou wate kan malema zao kara hii kham kia ati khuji ingo parlamende ki hisen ta tiin kwa kha Blaine Jones teki bori ya kago
1: Maklanga komisi kang he asik di gie twas a mula yang gie awa EFF ngak ngak awa Julius Maleman kang he gie twa kalik klama ko u pito brai ayak kani kunan kang he singgia klam su a bisay di kaw yang cik di gie awa Mohamed Mosait ayak kani kunan ngak ngak awa yang he gie awa Afrika ayik kani kunan Matthew Chakalsen gie yate ke WhatsApp ayak poska po sik di gie da cuki kwan kang he gie gian Said ke kanyu kunakwa n he sing atin giang ho kama ko tu en lak teng hong aya krisi hong gi kham kama ko un an ngawik an ke sube sa ke a giang ayu hofu yang he gya wang lan aku kham sa u kaon firos kan ke kanyu kunakwa n chakal sin aya kenguin aga ngaw si kanyu gya kham kama su wak kan ngaw ke maleman ya giang hong ya ta ke ka kha ta ke kan chik de gye ke kwa malema hong yi gye kham kama ko su un wala ya ng gye kwa parlamen aya ng Sang un ang ngawat ka ngan. Blaise Jones, giyang he ugat krisi.
9: Advokaat Chaskelsen het gister voortgegaan om die rekordbewyse wat in generaal-majoor Firoz Khan vir Salma is te lees. Die boodskap het betrekking op parlementêre vrae wat Malema na verwagting aan die voormalige inspekteur-generaal van intelligensie, Isaac Dientwe, sou vra. Die kommissie het gehoor dat die vrae na bewering deur Khan opgestel is. Chaskelsen het gesê dat het bedoel was om Dientwe te lok om valse verklarings te maak, wat kan na bewering beplan het om te gebruik om sy verwydering te orkestreer.
10: Mr. Syed is still responding to the previous inquiry of General Khan, which is when are they sending the questions, and he says at 5977 at 12 June 2021, 8:49, but I think it's been sent already. He then responds to General Khan's message saying, you know, this will get him to lie and then we can get him removed. And he says, absolutely, he's going to deny it and then he's effed. Bye-bye, P, dot, dot, dot.
9: Advokaat Chaskelsen het ook wat sy boodskappe voorgelê, wat na bewering wys dat sy het die inligting aangestuur het na Khan. Die boodskappe lei, Juju sent to me, I think he wants us to do it. Media berigte het Beete Bright vroeër betrek by beweringe van onreëlmatige betalings aan entiteite wat met die EFF verbind word. Malema het egter in 'n geskrewe antwoord aan die kommissie enige betrokkeheid by die Beete Bright omkoperybeweringe ontken. Chaskelsen het dele van Malema se beëdigde verklaring gelees.
10: Nothing is or could be implicating if nothing more than receiving assistance of how to hold a public official accountable is profit. Be that as it may, I do not have knowledge of the exchanges between Mr. Syed and General Khan. I deny any inference to the contents of these paragraphs to the extent that they infer any unlawful conduct on my part. To the best of my knowledge, I deny any Berta Bright bribery of the EFF. That is Mr. Malema's affidavit.
9: Intussen is die Midlange Kommissie besig om met die presidentie te beraadslaag oor die uitstel van sy werksaamhede. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, sê die versoek sal wees vir 'n kort uitstel, sodat die werk afgehandel kan word.
11: Look, I mean, I hear you quipping about it, but it's actually a very serious matter for us. We have quite a number of witnesses who need to answer to very serious allegations that have been made in public testimony. And as you have seen today, there's more that is coming out.
9: Die kommissie sal vanoggend verdere getuienis aanhoor. Die getuienis van die poging tot moordbeskuldigde Wusimusi Kat Matlala is tot volgende woensdag uitgestel. Hierdie verslag is saamgestel deur Shibashle Molte in Pretoria en ek is Blaine Jones vir SAIK News.
0: Openbare beskermer kollega Tsaleka, Kapstad Metro Anisiki Tlouto Karati, Zarok ay zi langa anu kayelitsa ki kung senako hanzgi dukutu senako vem veta ki khutin kwa khat zao kaita. Sesa zi khasiye 2020 sika kan senahin bungan agin anakotina. Wa karahin te uta khanahin ku tkhao kay gurita. Sumbusu zi tseka ka anihen o saad zi kehek tam si wohe khanaki tkhanadita. Kapstad metro na khana anigi kuye karakwiti. Zarok ay zi mbungan an orgotin ga oziki ina kain karakwain zi tamme ina yamako ngomako ngokho zi atse kakata. Zaling merinten, teki bori e kago.
1: Pen barang ayifi komako yantik digia wa, leka, kalekan, Ya as ek gya ok ya Kapstad ay metro ke ngqalemanga ka heti o vikoma ngani khuna qotlu gya wa qanqa ke langa ke tsigri kalicha ngani khuna ka hege tonqo veta ya chonqan onarsuko se gya khamsen de ke khoyan ke 20% ndak ngani khuna bunga ing ngqalemanga sing de ge chuke khamsen ka hege wa chumbusu ayang ulan ke bu agan khula ka hege thon a khama khu ngani khuna ke tsigri khabit ngeng yang he lizu ka gya panga kapstati ayi gani kuna ka higyan ya tin khalman ngai chig gira chhu hana of dragon sing agi thot kam kam go so ti kan ag gani kunan kan hi agya to hun sin thot kan ka khuin kham sa u ti kan chig gi thon ngalu kham go khabit yang ay kunan zelin marinten chig gi yang ha uga khishin
4: Die inwoners van Langa woonstelle en Kaelicha het gedurende uitreik program sake geopperakende rioolinfrastruktuur, verwydering van rommel, spruiligbeligting vir sekuriteit, sowel as voldoende watervoorsiening onder andere. Die openbare beskermer sê sy het bevind dat hierdie bekommernisse geldig is.
12: On whether the provision of basic municipal services by the functionaries of the city of Cape Town to the residents of Langa Flats and Kaelicha townships are rendered in a progressive and effective manner as contemplated in the constitution and the law. If not, whether such conduct is improper and amounts to maladministration and improper prejudice. The allegation that the basic municipal services are not rendered in conformity with the constitution and the law is substantiated.
4: Kaleka sê die stad Kaapstad het deur die jaarlange ondersoek goeie samewerking gebied. En die redes wat aangevoer is vir die onvermoë om dienste aan geaffekteerde gebiede te lewer, kom neer op finansies.
12: While these financial constraints do not absolve municipalities from their constitutional obligations to progressively realign socio-economic rights within available resources, the persistent service delivery challenges identified raise broader questions regarding whether the existing intergovernmental fiscal framework and equitable allocation of nationally raised revenue sufficiently support municipalities with extensive informal settlements and significant infrastructure backlog.
4: Sy het alle regeringsvlakke opdrag gegee om betrokke te raak om die probleem aan te spreek, maar dringende optrede is nodig van die stad se munisipale bestuurder.
12: The municipal manager, within 30 days from the date of receipt of this report, ensure that residents of the SST Marikana informal settlement have access to water in accordance with the commitment made by the city in its response dated the 1st of December 2025 to the public protector, and provide this office with an action plan for the installation and additional water taps and sanitation facilities.
4: Die stadse burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Dr. Zahid Badruddin, het so gereageer op die OB se bevindinge.
13: We most certainly welcome the findings made against the National Treasury and the Department of Human Settlements for the roles that they must play in supporting municipalities across the country to be able to deliver on basic services, including housing. We further confirm that basic services are indeed provided on schedule at the N2 Gateway development, that the security measures are in place at the clinics, and that the 10 families that have been relocated as a result of a sewer collapse in Kaelicha receive basic services.
4: Dit was Dr. Zahid Badruddin, die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie. Zelin Merrington, Kaapstad.

0: Met Jessica, 5 uur, ik heb 58 minuten gegeven. Ik heb een boerlijk programma gegeven. Ik heb een programma contra Reverte Moyo, met Monica Nzungata. Ik heb een boerlijk programma gegeven. Ik heb een komsa.
1: Kim tsa wole tsikde ya walinke 58 minita ngam de kwa fefir ke walinke SK FM tam tsa tsikde am tsa program yang higia wa borgo a was ya fasi ke wale ng tekim tsa wola tsikde gya wa sezir kham tsa dida gya sang ng hiya kwedamui ke SK FM

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

0: stridor is obstructie in die luchtpijpjes, maar die obstructie is buiten die borstkaswand of borstkas. So dit sit hoog op, net onder die stembande. Is daar obstructie vir wat ook al rede, het sy inflammasie van infeksie of obstructie as gevolg van 'n vreemde voorwerp wat daar sit, of selfs van 'n kanker, kan vir jou obstructie gee. En dit is baie hoog op in die, of net naby aan die mond. En as jy obstructie daar het, dan hoor een mens, het klink amper soos een wee, maar is een bietjie grover, maar dit is met inaseming. So, jy hoor dit met inaseming, terwyl nie eintlik met uitaseming, dan met my uitaseming ook hoor, maar dit is meer een inspiratoriese klank.
1: En as jylle luister en as geen klank nie?
0: Beslis. Long. Maar as daar long is, dan kan dit wees as gevolg van long wat dat geval het, of daar is iets om die long wat om insuleer, wat maak het ons nie kan hoor, of daar enige longklanke is nie. As daar vog op die long is, maar gewoonlik iets om die long dan.
1: Die volgende longklank wat die dokter kan hoor, wrijving. So klink dit.

0: blijf weer jeeg. 11 RSG Country. Eers komende Saterdag aan, maak ons weer so. Ek is Jacques Aan en herinner jou om nie country klanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie. My darling,
1: happy anniversary. Kapiteit met RSG.

The Gary Tesca Orchestra met hierdien Drive Talking en voor dit het ons daar 'n draai in Namibia gemaak saam met Wani Jansen en daardie liedjie was getiteld Can't Help Falling in Love.

0: is Paddy Damon met Lady Be Good hier op RSG. Ons kap het uit, maar kom ons skep gauw asem en dan dans ons net hier nou verder.
1: Kap het uit met RSG.
0: Ons praat met Suid-Afrikaners wat hulle thuis maak oor see elke dinsdag in 360.
2: Party plaas hy is tot en met 1 miljoen hectare en al die hierdie beeste inkry op spoed is met helikopter. Het is al met helikopters en motorfietsen. Honden en paarden kan het ongelukkig niet houden.
0: 360, jouw blik op die wereld met mij Martelies Brink. RSG, weekstaaf van 1 tot 3.
1: Kap het uit met RSG, dis die 1.

saam altyd net iets omtrent 'n brass band. Dis die Hanepoot Brass Band met hierdie een getitel Tokkelaan en voor dit The Boys met die liedjie wat hulle gesing het Hurt. 'N Rustiger een wat jou kans gegee het om te blues. Ek gaan jou nou heeltemal verras en jou groet met hierdie een. Aldebo met Hasie. Tot volgende Saterdag wanneer ons weer saam dans.

patat, jouw kerikos, jouw lekker den, jouw harde dief. Voor jou is echt zo lief.